0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
4: We kwamen er gewoon niet doorheen. We staan bij pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het de statisch was.
2: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in de schoenen en jas van de man en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van het vliegveld. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordelingen. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte hij ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog meer in had gezeten, maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. In Woensel is gisteren een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icarislaan botste de auto tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen het gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. En Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat het niet meer automatisch plek is op het stroomnet. De nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. En daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden over wat er wel en niet gebouwd kan worden. En dat was het. Meer nieuws uit Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
9: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden.
8: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen en alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
10: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
8: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
14: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in de schoenen en jas van de man en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van het vliegveld. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordelingen. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte hij ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog meer in had gezeten, maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. In Woensel is gisteren een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icarislaan botste de auto tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen het gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. En Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat het niet meer automatisch plek is op het stroomnet. De nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. En daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden over wat er wel en niet gebouwd kan worden. En dat was het. Meer nieuws uit Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Gorinchem naar Breda staat file tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met ruim 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gimbal Duk.
8: De bondspresident Guy Bamelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
7: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
9: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
7: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in de schoenen en jas van de man en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van het vliegveld. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordelingen. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte die ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog meer in had gezeten, maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. In Woensel is gisteren een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icarislaan botste de auto tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen het gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. En Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat het niet meer automatisch plek is op het stroomnet. De nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. En daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden over wat er wel en niet gebouwd kan worden. En dat was het. Meer nieuws uit Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N279 van Helmond naar Den Bosch staat file tussen Beek en Donk en Keldonk 3 kilometer. De vertraging is een kwartier.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden. En ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in de schoenen en jas van de man en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van het vliegveld. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordelingen. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte die ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog meer in had gezeten, maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. In Woensel is gisteren een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icarislaan botste de auto tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen het gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. En Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat het niet meer automatisch plek is op het stroomnet. De nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. En daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden over wat er wel en niet gebouwd kan worden. En dat was het. Meer nieuws uit Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam staat file tussen Willemstad en de afrit Dumansdorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En het rijdt langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout 3 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen knooppunt Nessen en Geleen 7 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versailles Veem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versailles Veem.
8: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, zogenoemde jamming, meldt de DD. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in de schoenen en jas van de man en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van het vliegveld. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordelingen. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte die ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog meer in had gezeten, maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. In Woensel is gisteren een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icarislaan botste de auto tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen het gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. En Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat het niet meer automatisch plek is op het stroomnet. De nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. En daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden over wat er wel en niet gebouwd kan worden. En dat was het. Meer nieuws uit Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land wordt het geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A76 in Limburg zijn flinke problemen door ongelukken. Van Aken naar Geleen staat file tussen knooppunt Tennesse en Geleen 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op, richting Duitsland, tussen Stein en Spaalbeek 4 kilometer stilstaand verkeer met daar 1.5 uur vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan in beide gevallen het beste via Maastricht over de A2 en de A79.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijk informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg een race of 10 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Oevenhout. Langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen 9 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging 3 kwartier. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd op station Eindhoven Centraal. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op de trein naar Eindhoven-S. En hij stond op net voordat de trein aankwam. Maar de machinist heeft dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte hij ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog wel meer in de wedstrijd had gezeten. Maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou die zeker 5 keer hebben ingebroken en dat 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in zijn schoenen en jas. En zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld ook voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A76, Aken richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Verder oponthoud op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Voor Oorschotstraat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A76 de Belgische grens richting Aken doe je er tussen Stijn en Spouwbeek 10 minuten langer over. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kunnenberg 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl.

0: thuis begint hier.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
4: 'Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat op een zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur op onthoud. Vertraging door grenscontroles allereerst op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 20 minuten langer over. En dan nog een ongeluk op de A76, de andere kant op, richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen staat 5 kilometer file met een half uur op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB verkeer.
7: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl
7: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

Chloe FM.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd op station Eindhoven Centraal. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op de trein naar Eindhoven-S. En hij stond op net voordat de trein aankwam. Maar de machinist heeft dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte hij ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog wel meer in de wedstrijd had gezeten. Maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in zijn schoenen en jas. En zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld ook voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versehold Veem.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 2:00.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Op de A27 richting Gorkum staat voor de brug bij Gorkum 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen heb je tussen Boksmeer en Malden 10 minuten op onthoud. En de andere kant op de A73 richting Maasbracht staat voor Kuik 14 kilometer file. 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd op station Eindhoven Centraal. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op de trein naar Eindhoven-S. En hij stond op net voordat de trein aankwam. Maar de machinist heeft dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte hij ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog wel meer in de wedstrijd had gezeten. Maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het AD. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou die zeker 5 keer hebben ingebroken en dat 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in zijn schoenen en jas. En zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld ook voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp staat 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De A73 richting Maasbracht doe je er tussen Malden en knooppunt Rijkenvoort een kwartier langer over. De andere kant op de A73 heb je tussen Boksmeer en Malden een kwartier op onthoud. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken doe je vanaf knooppunt Kundeberg er 10 minuten langer over door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aan.

0: voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
4: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 3 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 150 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam. Voor knooppunt Zonzeel staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 10 minuten langer over. Dan naar de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam staat 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom, heb je voor Heerlen 10 minuten vertraging. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
4: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
8: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Chipmachinefabrikant ASML betaalt de gemeente Eindhoven eenmalig 85,7 miljoen euro om uit te kunnen breiden in de stad. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot de helft van de grond die het nodig heeft op de Brainport Industry Campus, de BIC. Later volgt de andere helft, waarvoor ASML opnieuw hetzelfde bedrag betaalt. In totaal betaalt het bedrijf dus ruim 171 miljoen euro aan de gemeente. ASML had de grond liever gekocht, maar is blij met de deal. De gemeente Gelderop-Mierlo heeft een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw van 64 woningen op het voormalige veilingterrein in Mierlo. Aan de Loeswijk komen zowel huizen als appartementen. Het gaat om 19 sociale huurwoningen, 31 woningen in het betaalbare segment huur en koop en 14 duurdere woningen. Daarnaast is er volgens de gemeente ruimte voor groen en parkeren. Stichting Cultuur Eindhoven heeft de genomineerden voor de Eindhoven Cultuurprijs bekendgemaakt. In totaal maken 9 makers, organisaties en initiatieven kans op een prijs. De winnaars worden op woensdag 14 oktober gehuldigd in Domus Dela. De jubileumeditie markeert het 10-jarig bestaan van de Cultuurprijs. Een onafhankelijke jury selecteerde de kanshebbers uit 160 nominaties, verdeeld over 56 kandidaten. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op station Eindhoven Centraal op de trein van station Eindhoven-S. Hij stond op net voordat de trein aankwam, maar de machinist had dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. En 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glasplinters in zijn schoenen en jas, en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. En dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin. Al dus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht.

0: Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is ontzettend druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die meer dan een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 25 minuten oponthoud tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De A27 van Breda naar Gorkum sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Merkendam. Op de A73 is het heel druk. Vooral van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar sta je bijna een half uur in de file.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

Chloe FM.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Chipmachinefabrikant ASML betaalt de gemeente Eindhoven eenmalig 85,7 miljoen euro om uit te kunnen breiden in de stad. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot de helft van de grond die het nodig heeft op de Brainport Industry Campus, de BIC. Later volgt de andere helft, waarvoor ASML opnieuw hetzelfde bedrag betaalt. In totaal betaalt het bedrijf dus ruim 171 miljoen euro aan de gemeente. ASML had de grond liever gekocht, maar is blij met de deal. De gemeente Gelderop-Mierlo heeft een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw van 64 woningen op het voormalige veilingterrein in Mierlo. Aan de Loeswijk komen zowel huizen als appartementen. Het gaat om 19 sociale huurwoningen, 31 woningen in het betaalbare segment huur en koop en 14 duurdere woningen. Daarnaast is er volgens de gemeente ruimte voor groen en parkeren. Stichting Cultuur Eindhoven heeft de genomineerden voor de Eindhoven Cultuurprijs bekendgemaakt. In totaal maken 9 makers, organisaties en initiatieven kans op een prijs. De winnaars worden op woensdag 14 oktober gehuldigd in Domus Dela. De jubileumeditie markeert het 10-jarig bestaan van de Cultuurprijs. Een onafhankelijke jury selecteerde de kanshebbers uit 160 nominaties, verdeeld over 56 kandidaten. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op station Eindhoven Centraal op de trein van station Eindhoven-S. Hij stond op net voordat de trein aankwam, maar de machinist had dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. En 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glasplinters in zijn schoenen en jas, en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. En dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2

0: Breda en Dordrecht. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file. Dat is tussen Oosterhout en Hank. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 doe je er een half uur langer over tussen Lexmond en Werkendam. Verder is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar ben je ook zo'n 25 minuten langer onderweg. En tot zover de...
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen...

0: akkoord bereiken over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je vertraging. Richting Utrecht sta je een half uur in de file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud een kwartier voor Zaltbommel. De A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook 20 minuten vast tussen Lexmond en Werkendam. De A58 is helemaal dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en A16. En het is vanmiddag heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar sta je tussen Beuningen en Kuik 50 minuten in de file. En tot zover de...
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor

0: En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Chipmachinefabrikant ASML betaalt de gemeente Eindhoven eenmalig 85,7 miljoen euro om uit te kunnen breiden in de stad. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot de helft van de grond die het nodig heeft op de Brainport Industry Campus, de BIC. Later volgt de andere helft, waarvoor ASML opnieuw hetzelfde bedrag betaalt. In totaal betaalt het bedrijf dus ruim 171 miljoen euro aan de gemeente. ASML had de grond liever gekocht, maar is blij met de deal. De gemeente Gelderop-Mierlo heeft een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw van 64 woningen op het voormalige veilingterrein in Mierlo. Aan de Loeswijk komen zowel huizen als appartementen. Het gaat om 19 sociale huurwoningen, 31 woningen in het betaalbare segment huur en koop en 14 duurdere woningen. Daarnaast is er volgens de gemeente ruimte voor groen en parkeren. Stichting Cultuur Eindhoven heeft de genomineerden voor de Eindhoven Cultuurprijs bekendgemaakt. In totaal maken 9 makers, organisaties en initiatieven kans op een prijs. De winnaars worden op woensdag 14 oktober gehuldigd in Domus Dela. De jubileumeditie markeert het 10-jarig bestaan van de Cultuurprijs. Een onafhankelijke jury selecteerde de kanshebbers uit 160 nominaties, verdeeld over 56 kandidaten. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op station Eindhoven Centraal op de trein van station Eindhoven-S. Hij stond op net voordat de trein aankwam, maar de machinist had dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. En 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glasplinters in zijn schoenen en jas, en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. En dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd ruim 200 kilometer file. Het is nog heel druk. Op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, staat het verkeer in beide richtingen nog behoorlijk vast. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 heb je ruim een half uur vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp kost dat je een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is bij Roosendaal helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. Op de A73 heb je nog een half uur oponthoud van Nijmegen naar Maasbracht. Het is daar nog druk tussen Beuningen en Kuik.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 6:00.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files langzaam maar zeker korter. Het is nog wel druk op veel wegen, zoals op de A2 en de A27.

files. Op de A29 heb je ook nog een kwartier vertraging van Bergen op Zoom naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij de afrit Numansdorp. 7 kilometer file staat er nog vanaf knooppunt Sabina. Op de A73 is het nog druk van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de afrit Nijmegen en Kuik is de vertraging een half uur. En op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt heb je bij de afrit Bergijk 50 minuten vertraging. Staat vast vanaf Dommelen. Het heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Chipmachinefabrikant ASML betaalt de gemeente Eindhoven eenmalig 85,7 miljoen euro om uit te kunnen breiden in de stad. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot de helft van de grond die het nodig heeft op de Brainport Industry Campus, de BIC. Later volgt de andere helft, waarvoor ASML opnieuw hetzelfde bedrag betaalt. In totaal betaalt het bedrijf dus ruim 171 miljoen euro aan de gemeente. ASML had de grond liever gekocht, maar is blij met de deal. De gemeente Gelderop-Mierlo heeft een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw van 64 woningen op het voormalige veilingterrein in Mierlo. Aan de Loeswijk komen zowel huizen als appartementen. Het gaat om 19 sociale huurwoningen, 31 woningen in het betaalbare segment huur en koop en 14 duurdere woningen. Daarnaast is er volgens de gemeente ruimte voor groen en parkeren. Stichting Cultuur Eindhoven heeft de genomineerden voor de Eindhoven Cultuurprijs bekendgemaakt. In totaal maken 9 makers, organisaties en initiatieven kans op een prijs. De winnaars worden op woensdag 14 oktober gehuldigd in Domus Dela. De jubileumeditie markeert het 10-jarig bestaan van de Cultuurprijs. Een onafhankelijke jury selecteerde de kanshebbers uit 160 nominaties, verdeeld over 56 kandidaten. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op station Eindhoven Centraal op de trein van station Eindhoven-S. Hij stond op net voordat de trein aankwam, maar de machinist had dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. En 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glasplinters in zijn schoenen en jas, en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. En dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files in het zuiden van het land die flink wat vertraging opleveren, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel sta je nog 20 minuten vast. Van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En op de A27 rijdt het ook nog langzaam van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Het kan ook nooit goed gaan met Prinsjesdag, hè? Alweer iets uitgelekt. Clemens, jongen, praat ons even bij.
1: 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden.

0: Brandon overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris van Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
1: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
0: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Clemens, dankjewel. Gaan we door met de ANWB verkeersinformatie. Geef jullie eens gemeld rondom Eindhoven. Wel flitsers, dat is er eentje namelijk op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij Oorschot Best, waarop hectometerpaal 16.0. Dus kijk uit als je daar rijdt.
3: Glow Evening.
2: Met nu de nummer 4 in de Glow Top 30. Ja, hij is gewoon lekker. Wat wordt het morgen? Dat hoor je morgen natuurlijk. Jonas Blue en Malief. Met Edge of Desire.

0: hoorde deze niet heel lang geleden hier op Glow. En dat is echt waar. Ik voelde zo lekker dat ik hem zelf even op wou zetten in de auto. Dus ik ging naar Spotify en ik typ in Koens met Kipstick.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, klopt het natuurlijk niet helemaal. Je hoorde Koens met Lipstick nu op Glow FM. Ja, ik had gewoon heel veel zin in het barbecue weer wat we niet zo lang geleden hadden. Wordt het helaas komend weekend niet, maar we mogen eigenlijk ook weer niet heel erg klagen. Hè? Het is een beetje zo middenmoot. Zonnetje, graadje of 22, beetje regen. Maar ja, aan de andere kant ook weer een beetje dalende temperatuur elke dag weer. Ja, echt super fantastisch. Welkom in Nederland in september. Maar, ik zeg altijd, de zomer is pas echt voorbij wanneer mijn verjaardag geweest is. Dus voor mijn professioneel weeradvies, ga er maar vanuit dat deze Prinsjesdag het gewoon fucking mooi weer wordt. Ja, of niet, hè. Het blijft Nederland. Hier bij Glow blijf je tenminste wel warm met Ed Sheeran nu.

0: Maxi Dekker met Gadan op Glow FM. Klein uitschietertje in mijn stem daar, hoor je dat?
1: Gadan.
0: Nou, mijn stem ging ook. Wat er ook aankomt zometeen voor je. We gaan, Manassi hier met de avond, de evening van Glow FM. Tot 9 uur zit ik er voor je om de avond te vergezellen richting het weekend. Later vanavond bellen we met Kindercircus Simsalabim. Ja, over toch wel iets bijzonders. Een 60-jarig bestaan en ze zijn er nog steeds. Daarover later vanavond meer. Ook komt er nieuwe muziek aan. Zometeen Avicii, die is niet nieuw, maar wel oud. Wel lekker komt eraan. En nu Remmen, nummer 24 in de Klo Top 30.

Avicii, Wake Me Up hoorde je op Glow FM. Ja, K-pop artiest zijn, dat vraagt veel van je. Dat is oprecht zwaar werk. Want deze groep, ja, die begon met 6 leden, maar die toeren dus nu de wereld over met zijn 4. Ja, Manon en Sophia van Cat's Eye, die hebben een stapje teruggenomen om zich op zich wel op hun welzijn te richten. Oh ja, dat is echt heel erg zielig. De rest van de groep, die powert ondertussen gewoon rustig door. Sterker nog, vanavond begint hun eerste show in de Ziggo Dome om 9:00.

Alesso en Becky Hill met Surrender hoor je op Glow FM. Tijd voor Glow FM weerbericht. Want vanavond kan lokaal hier en daar een bui vallen. Vannacht wordt het droog met een kans op mist en het wordt een graad of 11. Morgen begint grijs, maar later breekt de zon door en wordt het zo'n 22 graden. Ja, klinkt toch lekker, hè? Barbecue weer. Nog net niet misschien, maar het wordt er wel beter op. Kijken we even naar de situatie op de weg. De ANWB meldt helemaal niks. Geen files, geen flitsers. Dus dat betekent lekker doorkarren. Zometeen bepaal jij de toekomst van Glow FM. Echt waar. Glow FM. Ook voor je onderweg. De twee Sean's. Jay Sean en Sean Napal. Met Make My Love na de Bauza.

0: Jay Sean en Shanna Palma, Make My Love Go. Ik noem ze liever de twee Sean's.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Normaal zijn de DJ's degene die een plaat uitbrengen. En ja, dan heb je een zanger die daar dan bij komt. Hè? Een featuring, een artiest die dan in de spotlight gezet wordt door een DJ. Op zijn plaat mag hij dan zingen. Maar ja, bij Khalid is dat helemaal andersom. Die draait dat concept helemaal om. Hij heeft namelijk al samengewerkt met Marshmello, Kygo, Zurb, Medusa, A-Lock, om maar een aantal te noemen. En daarop is het eigenlijk meer zijn plaat waarop hij een DJ mee naar voren brengt. Ja, het is eigenlijk, hij draait het helemaal om. Oftewel, het is Khalid's wereld en de rest van de muziekindustrie leeft er allemaal in. En nu heeft hij een nieuwe plaat. Hij heeft daarvoor de Amerikaanse DJ It's Murph op de kop getikt. En ja, het begint eigenlijk ook als een typische Khalid-plaat. Een beetje als een rustige ballad bijna. Maar de langer je luistert, de meer je positief verrast wordt. Maar ja, dat vind ik. En daarom ben ik heel benieuwd wat jij vindt. Want het is helemaal hits of helemaal niks. Jij bepaalt of we hem vaker gaan draaien of niet. Dus ben ik heel benieuwd in de Clove Map. Wat vind jij van de nieuwste van Khalid en It's Murph? Is het een hit of niet? Dit is Here With Me Now op Glow FM.

dat was wel een beetje een verrassing eigenlijk hoe die eindigt, hè? Hoe die loopt. Maar is het een aangename verrassing? Dat hoor ik graag van je in de Glofam-app. De nieuwste van Khalid en It's Murph. Here With Me Now. Is het een hit of is het niks? Kom maar door in de Glofam-app, want dankzij jou draaien we hem vaker. Of ja, misschien ook wel helemaal niet. Laat maar weten, Glofam-app staat...

0: FM.
1: Het ritme van de Brainport.
0: En het geluid van thuis.
1: Glow FM.
2: Glow FM.

0: Swedish House Mafia en The Weeknd. Dat vlak voor je weekend. Of officieel is het al weekend, hè? Moth to a Flame hoor je op Glow FM. Waar ik je net vroeg, wat vind jij van de volgende plaat?
1: Helemaal hits of helemaal niks?
0: Tenminste, hè, wat vroeg ik je van de volgende plaat? Juiste knopje dit keer.

van deze in Helemaal Hits of Helemaal Niks. De allernieuwste van Khalid en his Murph. Hij heet Here With Me Now. En Khalid die maakt er echt altijd zijn eigen plaat van. Gewoon, hij featured de DJ's. En dit keer is Murph zijn beurt. Je kon stemmen in de Glow FM app. Veelvuldig gedaan ook. Dank daarvoor voor de toekomst van Here With Me Now op Glow FM. Top op, jij. Ik zie je safe. Safé, moet ik zeggen. Die zei, ja, dit Khalid op een housebeat klinkt gewoon fantastisch. Daarom hebben we zoveel het al gedaan. Ook deze is lekker. Het is een hit. Ook Jace vindt het heerlijk. Die begon lekker rustig en dan lekker rammen. Mout vindt het niks. Ilias vindt het ook niks. Maar Yuna die vindt het dan weer heel erg lekker. Ook Melody keurt het goed. Sascha die zegt, ja, hartstikke erg gemaakt. Verkeerde zender, Sascha. Maar we gaan notarieren hem als een hit. En ook Nolan vindt het een hit. Alles bij elkaar. Als ik zo kijk met de stemmen, is dit, ja, nou ja, weet je, 82% van de stemmen. Ik kan maar één ding betekenen. En iedereen heeft het gewoon lekker positief ontvangen, jongen. Gewoon hartstikke erg een hit. Deze ga je ongetwijfeld vaker horen hier bij Glow FM. Dat was Here With Me Now van Khalid en Murph. Get a drama song, y'all. Hey! Aankomende maandag. Weer een nieuwe editie van Helemaal Hits of Helemaal Niets met Youssef, mijn collega. Voor nu komt er nog nieuwe muziek aan, sowieso.

0: De nieuwe bakermat. En Rani. I Love Life hoor je op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, en het weekend is eigenlijk officieel al begonnen natuurlijk op de vrijdagavond. En wie er eventjes wat zoekt om te doen voor komend weekend. Dat kan zo zijn dat je misschien nu naar huis rijdt en denkt... Ja, wat moet ik nou eventjes gaan doen met mijn leven? Hè? Dat heb je ook. Sommige mensen kijken er naar uit en sommige mensen hebben geen idee hoe hun weekend er nog uit gaat zien. Daar heb ik misschien een suggestie voor je, want aan de telefoon hangt op het moment Joris Sillekens van Kindercircus Simsalabim. Die gaat namelijk komende zondag een voorstelling uitvoeren, moet ik natuurlijk zeggen. Joris, hoe belandde jij opeens op je zevende in de piste? Dat is wat ik het allereerste van je wil weten.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Ik ben op mijn zevende in de piste beland toen ik met open mond zat te kijken bij het Parktheater in Eindhoven bij het Kerstwintercircus. En zo heb ik mijn eigen aangemeld bij Kindercircus Simsalabim en ben ik inmiddels bijna 30 jaar vanaf mijn zevende dus al lid van deze fantastisch mooie vereniging.
0: Zo.
2: Die dit jaar 60 jaar bestaat.
0: Ja, dat ook nog eens. Dus jij, toen het al 30 jaar bestond, toen meldde jij je eigenlijk aan. En 30 jaar later mag je nu met hun het 60 jaar jubileum vieren.
2: Ja, we zijn al een heel jaar bezig vol met activiteiten. We hebben al een hele grote reunie gehad met ruim 100 oud-leden. En deze week staan wij, dit weekend, staan wij aanstaande zondag staan wij met vol trots in het Parktheater in Eindhoven.
0: Kijk eens, wat mooi zeg.
2: Ja, een heel bijzonder moment voor onze stichting.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is niet zomaar een stichting. Kinderen kunnen ook niet zomaar meedoen, heb ik begrepen. Ik zag op jullie website dat ze eerst op de wachtlijst komen... en dan kunnen ze eerst een keertje meetrainen... om dan te kijken of het wat wordt of iemand dan geschikt is voor het circus. Waar letten jullie tijdens op proefperiode dan op?
2: Eigenlijk is bij ons iedereen welkom. Wij hebben een proefperiode om te kijken, vinden de kinderen het leuk... om mee te doen met het circus. Dus van jong tot oud. De jongste is bij ons op het moment 7. De oudste zijn 16. En in totaal hebben wij 25 leden die de act vol trots in de piste laten zien... aan aanstaande zondag op het podium.
0: Kijk eens. Ja, ik vind het bizar. Op die leeftijd dacht ik al helemaal niet om naar het circus te gaan. Omdat ik al helemaal niet het atletische bouw ervoor, om het zo maar te zeggen. Dus als je tussen 7 en 16 bij elkaar dan toch zoiets moois op kan zetten... dat vind ik wel heel bijzonder.
2: Het is iedere keer weer bijzonder om de kinderen bezig te zien met elkaar. En bij ons doen ook echt de oudste en de jongste doen samen hun acts in de piste. Het blijft bijzonder om de kinderen met elkaar iedere keer weer van niks te leren... totdat ze een complete act kunnen laten zien.
0: Kijk eens, wat mooi, Joris. Nou, ik zag ook, je had een mail gestuurd naar onze redactie. En daarin las ik dat aanstaande zondag is het voor het eerst in 35 jaar weer in het Parktheater. Voor het eerste 35 jaar?
2: Ja, wij hebben ons 25-jarig bestaan ook met een voorstelling gevierd in het Parktheater. Wij zijn wel in te huren als kindercircus. Wij treden er eigenlijk heel de regio op.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk nooit meer terug geweest in het Parktheater tot zondag.
0: Oké, dus het is niet dat jullie 35 jaar niet opgetreden hebben. Het is wel gewoon heel bijzonder dat jullie dus zondag in het echte Parktheater zelf staan. Dus.
2: Voor onszelf is dat heel erg bijzonder.
0: Ja.
2: Voor de stichting. Maar wij treden gemiddeld... 15 keer, 10 tot 15 keer per jaar op. Zijn we induren en wij komen eigenlijk door heel de regio... bij verzorgingsthuizen, buurtfeesten, braderieën... met de Koningsmarkt. Rondom Sinterklaas staan we heel vaak... zijn we op diverse plekken hier in de regio te vinden... met mooie voorstellingen.
0: Kijk eens, wat ontzettend mooi. En jullie 60e verjaardag krijgt zelfs ook nog eens... een vaste plek in de lichtjesroute dit jaar... wat voor ornament wordt er dinsdag onthuld? En wat gaan de Eindhovenaren daar kunnen zien van Simsalabim?
2: Klopt, aanstaande dinsdag is de onthulling. Aanstaande volgende week vrijdag gaat de lichtjesroute pas officieel aan, hè, op 18 september. En wij hangen dit...

0: B.O.B. Rivers Cuomo. Magic natuurlijk voor het gesprek wat we net hadden met Joris Silkens van het kindercircus Simsalabim. Wat komende zondag plaats gaat vinden, dus zorg ervoor dat je erbij bent. Voor je onderweg, de remix request. We gaan lekker platen verbouwen. Eerst het nieuws van, hoe laat is het? Zeg het maar.
1: 8 uur.
0: Dankjewel.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden.

0: bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Glow Evening.
2: We gaan lekker platen, de tering in verbouwen. De remix request komt eraan. Vraag je plaat aan in de Glow FM app. Nu kan het, ja. Krijg je nu van mij de nieuwste Marshmallow en Kelsey Ballerini, Another Drink. Hoe die smaakt, dat hoor je zometeen met Sabrina Carpenter en, nou, Taste.

0: Je hoorde daarvoor natuurlijk Another Drink, Marshmello en Kelsey Ballerini. En die is Sabrina Carpenter met Taste. Nou ja, hoe smaakt die Another Drink dan? Zo dus. Short and sweet, net als het allemaal waar het vandaan komt. Ik weet ook niet waar ik naartoe ga met dit bruggetje. Maar je hoorde in ieder geval Sabrina Carpenter op Glow FM.
1: Glow FM, the remix request.
0: Op naar belangrijkere zaken en wel hele goeie zaken. Dat zijn namelijk, ja, de remix request. De plek waar jij een plaat aan kan vragen. En ik ga voor jou op zoek naar een welbegeerde remix. Ik ben heel benieuwd, wat is een ontdekking die jij bent tegengekomen afgelopen tijd? Nieuwe muziek. Ja, nieuwe muziek wordt veel geremixed. Veel oude muziek wordt in de blender gegooid. Maar vooral nieuwe muziek ben ik vandaag naar op zoek. Wat is die nieuwe ontdekking waarvan jij denkt... Ik denk dat er misschien wel iemand is die hier nieuw leven in kan blazen. Ik vind remixen zo'n prachtig concept. En ik vind, ja, daar moeten we gewoon... Dat moet je benaderen met een soort van... Ja, een soort van... Een speciaal iets. Je moet weten dat het niet zomaar iets is waar je naar luistert. Je luistert wel naar iets wat zo bijzonder is. Het moet speciaal zijn. Je kan niet zomaar een beat eronder gooien en zeggen... ja, dit is een remix. Niet een remix request tenminste. Om een paar voorbeeldjes te geven of inspiratie voor wat je kan aanvragen. Ik heb bijvoorbeeld Alex, Alesso en Zara Larsson. I got

f***ing lekker. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, wat is de nieuwe ontdekking waar jij remix voor wil horen? Kom maar door in de Clove FM app. Ga ik dan zo voor je draaien. Voor je onderweg. Hard One Showtag. En nu Justin.

0: Showtech. How we do, hoorde je op Glow FM.
1: Glow FM. The Remix Request.
0: Ja, ik vroeg jou net, wat is de nieuwe ontdekking voor jou misschien wel van het jaar, hè? Wat is datgene wat je tegen bent gekomen waar je denkt, dit is zo fucking goed, hier wil ik mensen over vertellen. De longen van, ja, eigenlijk de oren van iemand anders zijn kop praten over deze track. Laat me weten in de Glow FM app en dan ga ik voor die artiest of track een remix zoeken die misschien wel, ja, het overstijgt. En ja, Peter kwam met een ontdekking. Dit is ook bij de ontdekking van het jaar geworden, Peter. Don't you worry, misschien van vorig jaar al wel. Ze heet Nina Girachi en ze heeft een nummer uitgebracht. Vind ik zo fucking goed, hé. Dat heet iPod Touch. Ik stuurde het naar mijn vriendin vorig jaar en ik zei, meer, dit moet je eventjes horen. Het is zo fantastisch, het is een vibe. Het is eigenlijk, ja, een Australische producer waarvan ik erachter kwam dat hij een heel album uitgebracht had waarvan allemaal van dit soort fantastische tracks op staan. Gewoon zo'n vibe, alles bij elkaar. Dat is het enige wat ik ervan kan maken. En Peter, ik denk jij dus ook. Want jij hebt hem aangevraagd in een remix request. Ze heeft Nina Girachi niet zo heel lang geleden met Porter Robinson een track uitgebracht. WannaCry heb ik hier ook op Glow FM gedraaid. En een van de beste maten van Porter Robinson is natuurlijk Medion. En die is ook opgevallen van, hey, die heeft gewoon een plaat met deze fantastische chick. En die heeft ook een fantastisch nummer genaamd iPod Touch. Die ga ik even in een remix gooien. Dus daarom ben ik heel benieuwd wat je van deze vindt. Nina Girachi, iPod Touch in een Medion remix.

Nina Girachi, iPod Touch. In de hemelse versie van Medion. In de remix request voor jou, Peter. Hier op Glow FM. En nu door naar de nummer 7 van de Glow Top 30. Flair.

another one. Another one. DJ Khaled. Nou ja, je hoort het. Rihanna met Wild Thoughts en DJ Khaled op Kloofen. Oké, okay, dat doe ik nooit meer van mijn leven. Kloof en weerbericht, belangrijkere dingen. Vanavond lokaal hier en daar een bui kan er vallen. Vannacht wordt het droog met kans op mist en het wordt een graad of 11. Morgen begint het grijs, maar later breekt de zon door en wordt het zo'n 22 graden. Kijk even naar de situatie op de weg dankzij onze vrienden van de ANWB. Geen files of flitsers gemeld rond de Brainport. Oh, dat is lekker, dus lekker doorkarren. Door naar de hits, zometeen Fred again, Adore You. Na

Wat blijft dit toch een prachtige ode aan de liefde. Fred Again op Glow FM. En zijn naam, dat is Obong Jaya. Volgens mij spreek ik het goed uit. Je hoorde Adore You. Hey, Armin van Buren heeft geen ADHD, maar hij laat jou wel stuiterballen. Is tenminste wat hij ooit een keertje tijdens zijn wereldtour, zo'n 13 jaar geleden probeerde. Voor de grap probeerde hij namelijk tijdens een van zijn sets iets uit met een geluidje. Hij wilde namelijk een pingpong-effect geven. Hij wilde ervoor zorgen dat een geluidje was die als hommage aan de videogame Pong, je weet wel, een beetje die 2D-tennisgame waarbij zo'n balletje heen en weer gaat, links en rechts, en je zorgt van dat zo'n schijfje heen en weer ervoor zorgt dat hij niet bij jou over de lijn komt. Ja, daarvan wil je een soort van geluidje maken en dat ook echt werkelijk het geluid van links naar rechts laten gaan. Ik kan het wel even voordoen. Dan klinkt het dan alsof je dan ineens in je linkeroor zit en dan opeens zit je in je rechteroor. En zo gaat dat dus van links naar rechts in stereo. Dat probeerde hij na te doen. Het was bedoeld als iets simpels, maar iedereen werd daar zo lui van dat het gewoon zoiets populairs werd. Iedereen dacht, dit is fantastisch, dit klinkt vet. En eigenlijk, het is wel klinkt naar meer. Zoals ze bij X on the Beach zouden zeggen. Smaak naar meer. Uiteindelijk kwam daar deze track uit die een jaar later werd gereleased. Hij is misschien wel één van zijn meest bekende, meme tracks geworden misschien wel. We kennen natuurlijk wel vaker van bla bla bla. En dit is Armin van Buren. Met een sound die ook echt klinkt als een pingpongbal. Nu op Glow FM. Pingpong.

Deze twee vind ik zo fucking vette groep samen met wat zij kunnen doen. Ze gaan al jaren mee onder de naam Chase & Status. Ze zijn toch wel de UK drum and bass. Ja, pioniers zou ik het niet durven noemen. Maar toch wel misschien trendsetters. En dat zij het voor elkaar krijgen om de grootste ter wereld aan te, trekken... om muziek samen te maken, is fantastisch. Ze hebben net een nieuw nummer ook mee, uit met Skrillex. Maar dit nummer, ja, het heeft mijn aandacht gepakt... omdat het toch de vocals zijn. Ze hebben een artiest gevonden, de Britse zangeres Debbie... die iets toevoegt aan deze track... waardoor het een all-time classic is geworden. En hij staat nu al repeat bij mij en ik hoop ook bij jou. Dit is de nieuwste Chase & Status op Glow FM... met Debbie Gone Too Far.

Boy, All My Life hoor je op Glow FM. Zometeen, de komende 2 uur lang, hoor je Florian hier in de mix met de Zomerhouse Top 100 Pre-Party op Glow FM. En daarna nog een van mijn favorietjes, Two Friends, No One Else, hoor je. Na Deadmau5 en I Remember.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlak natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
2: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Melody en Jesse zong deze aan het begin van de Glow FM Summer House Mix. Twee uur lang de beste zomer house muziek. Eurotrends en hardhouse twee uur lang in de mix. Gemixt door DJ Nick.

maakt niet uit welke zomerhits nog uitkomen. Het wordt lastig om deze een keer te overtreffen. De allerfijnste en allerbeste zomerhouseplaat. Als het aan mij ligt in ieder geval Duke Jamont. Jack Jones, you're the I Got You in de Glow FM Summer House Mix. 2 uur lang de beste zomerhouse, hardhouse en eurotrance platen in de mix gestopt door DJ Nick. Zijn de laatste weken, de laatste dagen van de zomer van 2026. Al voelt het misschien niet zo met het herfst weer. Nog een beetje zomer op je radio met Frankie Rizzardo zometeen. More to Life komt eraan. Hier is John Summit en Hela, Where You Are bij Glow FM.

Diesel hitje Jonas Blue en Edge of Desire kwam in 2025 al uit, maar werd deze zomer pas echt een groot hit. Daarvoor nog MK en Come Find With Me. Dit is de Glow FM Summer House Mix. 2 uur lang de beste zomerhouseplaten in de mix met Farrakhan. Dit is live.

Swift in de mashup met Blueberries in de Jordan Day mashup. Het is een pre-party voor de Zomer House Top 100. Morgen herhalen we de lijst van 2026 die je begin juni al hoort op Glow.

Het was Busy, die hier 2 jaar geleden nog een dikke zomerhit mee scoorde. De Weekend ging toch helemaal viraal op TikTok. Maar was dus niet zijn eigen beat. Nee, de beat kwam van Disclosure. Tondo, zojuist in de Glovem Summer House Mix. Ja, die Busy, nu natuurlijk met hele andere dingen bezig. Het doet mee aan het nieuwe seizoen van Beste Zangers. Ga nu viraal, juist met een cover van Clouseau. Anne, heel wat anders dan een zomerhit scoren. Hey, dit is de Glovem Summer House Mix. Nog even die zomer vieren met Duke Jamont, Jonas Blue, Sorlado komt eraan en eerst Een Feest en Shivers.

de perfecte mix voor als je misschien nog in het zonnige Spanje zit. Daar is het nog heerlijk 30 graden, dus daar schijnt de zon volle bak. En ik kan het weten, want ik was er eergisteren nog. Lekker met je handdoekje op die Costa Brava liggen. Door de bergen rijden bij Tossa de Mar. Of gewoon heerlijk een bootje huren bij Palamos. En dan deze muziek door de speakers. Dit is de Summer House Mix met Evo en Disco Ball.

0: dat? It's That Time in de Fischer remix. Deel 1 van die Summer House mix zit erop. Goed nieuws, we gaan nog een uur lang door. Zometeen gewoon nog een uur lang de beste zomer house muziek in de mix.
1: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
4: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet gebeuren, wie gaat wat doen. Ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat ging je niet met.
3: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

dan gaan we weer. Deel 2 van de Glow FM Summer House Mix. Toch een uur lang de beste zomer house, hard house en eurotrends platen in de mix gestopt. Voor DJ Nick. Met zojuist Johnson met Echoes. En Human in de mix, daarvoor nog Jambek en Positive. Bijna 10 minuten over 10. Het zijn nog een kleine 16 uur. Dan gaan we beginnen aan de rerun van de Zomer House Top 100 editie 2026. Nog één keer terugblikken op de 100 beste Zomer House platen. Dat allemaal in één mix gestopt van 4 tot 10. Daarna nog 2 uur lang de afterparty. Iedere Glow FM DJ is er bijna wel bij. Ik zou zeggen, tune in morgen vanaf 4 uur de rerun van de Zomer House Top 100. En dit is de pre-party. Tot en met 11 uur de beste zomerhouse platen voor je in de mix. Low Steppa komt eraan. Ook Farrakh Dawn met Sirius. Boys Noise. Sonny Vodera en Jazzy met All This Time. Def Funk. En dit is Café Del Mar.

to the music. Het is officieel laatste festivalweekend van deze zomer. Sluiten veel mensen af met Into the Woods. Nou, kan je lekker opwarmen zometeen. Maar Loogie en Be My Lover in de mix. Ook Jesse en Spritz, Can't Deny It, Bob Sinclair, Cruel Summer en dit is Young Felix. And I Need You.

veel mensen. Het meest magische moment van deze zomer. In de bossen stond hij te draaien op Awakenings South Star. Jordan Needed You bij Glow FM. Met Milky and Mograp, Just The Way You Are. En is Calvin Harris Thinking About You in de Kella remix bij Glow FM.

set deze zomer, denk ik wel. Zeker in die hard house scene. Haar naam Tess. Door haar eigen nummer If You Wanna stond deze zomer gewoon op Tomorrowland te draaien. En heel veel andere feesten. We gaan het BPM een beetje verhogen. De hard house Eurotrends kant gaan we op met Inna Hot. In de Seppa remix. Ook Cascade komt eraan in Chew It's Me. En eerst Go To Gym. Spookstad in de Newtown remix bij Glow FM.

Cascade, It's You, It's Me in the Ryan Case, edit bij Glow FM. Het zometeen de man die ik tegenkwam. Nijmeegse Vierdaagse stonden we allebei bij Rutger van Barneveld mee te zingen met Zwoele Zomernachten. Terwijl ik radio maak op Slam. En hij, de dikke Hardhouse die in me staat. En dan staan we beide mee te zingen bij Rutger van Barneveld. Iconisch wel. Center Court komt eraan. Met zijn remix van Alexis Jordan en Happiness. En eerst de original. Dit is I Love You Baby.

0: beuk erin met Alexis Jordan en Happiness in the Center Court Edit. Bij Glow FM. Dit was hem. 2 uur lang de beste zomerhouse, eurotrends en hardhouse in de mix gestopt door DJ Nick. Hem hoor je de komende weken ook vrijdagavond om 9 uur. Met de Glow FM Takeover Mix. Ik ben er zelf even tussenuit. Kleine wereldreis aan het maken. Van nu sluiten we af met Kellar, Marlon Holstad, Dimitri Vegas en Like Mike. En is Davy Roo. Is this a dream?
1: Glow FM.
2: Het ritme van de Brainport. Glow.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

Gotta Be Cool van Rafael op Pixel Radio. En niet zomaar op Pixel Radio. Nee, vanavond hoor je de beste elektronische muziek van deze zomer. Je staat op de rand van de Pixel Summer Anthem Top 20. Eindhovense DJ's en collectieven nomineerden hun favoriete zomertracks en met die longlist gingen we naar jou. Op welke tracks ging jij los deze zomer? Op welke stond je te tongen tegen de subwoofer? En van welke track rende jij net even wat sneller terug van de wc naar de dansvloer zonder je handen te wassen? Nou, dat soort tracks, die hoor je in de Summer Anthem Top 20. En ik hoor je denken, je hebt het over een Top 20? Ik hoorde net iemand 25 zeggen. Hoe zit dat dan? Nou, dat klopt. Maar Eindhoven came true. Massaal werd er gestemd en de tracks waren zo goed dat ik je die extra 5 platen niet wilde onthouden. Ze haalden de lijst ook op een haar maar niet. Maar ze zorgden wel voor euforische momenten op de dansvloer. Deze, die deed dat bijvoorbeeld op Down the Rabbit Hole. Een samenwerking tussen zangeres Aurora en Tom Rollins van de Chemical Brothers. Samen zijn ze Tomorrow en maakten puur voor the joy of creation deze. Somewhere Else.

Want Somebody van LP Rhythm. Op 23 van de Pixel Summer Anthem Top 20. Met nu een track van Vincent Boulanger. Zegt je misschien even niks. Het is een man met een fascinatie voor robots, voor auto's, voor de nacht en voor de dood. En eerlijk is eerlijk, deze track is echt een outlier in de lijst. Dat hoor je misschien nu ook al wel. Hij heeft niet echt een zomerse vibe. Hij is ook niet dansbaar. En toch kreeg hij heel veel stemmen. Want een man met een fascinatie voor de dood stierf afgelopen juli zelf. Veel te jong. Hij was 50. Maar het is wel de reden, denk ik, in ieder geval dat zijn bekendste plaat werd genomineerd. En mede door jouw stem op plek 22 eindigde. Gelukkig is het alter ego van Vincent wel onsterfelijk. Want dat alter ego, dat ken je misschien. Kavinsky. Hij leefde midden jaren 80 en reed heel graag rond in zijn Ferrari. Door de nacht. Over uitgestrekte, donkere snelwegen. En langs verlaten wegrestaurants. Met van die knipperende neonlichten, weet je wel. Het was donker. Hij reed te snel, zijn auto raakte in een slip, sloeg over de kop en landde hard in de berm. Er was niemand om hem te redden, hij stierf daar. Alleen. 20 jaar lang hoorde niemand iets van hem. Tot hij ineens in 2006 opduikt. Als Ghost Rider. Samengesmolten met zijn Ferrari. Half mens, half machine. Wanhopig op zoek naar zijn geliefde om haar nog één keer te spreken. Hij weet waarschijnlijk dat ze is doorgegaan met haar leven. En hem al lang vergeten is. Maar toch. Misschien wel tegen beter weten in, gooit hij een muntje in de telefooncel en geeft haar een nightcall.

0: Niet Agami.
1: Met een knipoog naar Moby. Je hoorde All By Myself op 21. Dat betekent dat we zometeen gaan aftellen, officieel, van 20 naar 1 in de Pixel Summer Anthem Top 20. Het is de derde keer dat we zo samen de festivalzomer afsluiten. Dan mag je toch spreken van een traditie. En het is ook wel heel leuk om te zien dat de lijst weer super divers is dit jaar. Nieuwe tracks, oude tracks, bekend, onbekend. De lijst gaat alle kanten op. Wat er op 1 staat, dat hoor je straks. Toch wil ik je vast een nummer 1 laten horen. 1. Want deze track uit 1998 werd vorig jaar totaal uit het niks door Eindhoven gekozen als Summer Anthem van het jaar 2025. Sonique, but it feels so good.

De nummer 1 van vorig jaar. Sonic, It Feels So Good op Glow FM. Genoeg teruggekeken. Tijd voor de beste 20 summer anthems van deze zomer. Met op 19 zometeen een oudje. Maar eerst deze nieuwe remix van Jump and Shout.

DJ en nam hem op jonge leeftijd al mee naar clubs. Coole vader heb je dan. Daardoor kwam het zo dat hij op zijn 13e al stond te draaien in clubs en uiteindelijk ook doorgroeide tot een house-legende. Kerry Chandler, Atmosphere, hoorde je op 19. En op 18 een man die vorig jaar ook de lijst haalde. Hij maakte zweterige, sexy muziek die het lekker doet bij een zonsondergang of, als je lang genoeg doorgaat, bij een zonsopgang. Een echte summer anthem dus. Sam, dit is Burnin'. 18.

nieuws is nog verser dan deze plaat. 22 oktober treedt Emmanuel Satie op in de vernieuwde Pixel Club. Je hoorde hem op 17 met Activate. Als je een beetje van festivals houdt, dan heb je deze zomer waarschijnlijk de video's van Job Jobsen wel gezien. Ergens op een Kroatisch strand, met duizenden mensen die losgaan. En misschien heb je dan onder die video ook wel iemand getagd met... Hey, volgend jaar gaan we ook toch? En uiteindelijk ga je dan niet. Dus tip van mij naar jou, blok die dagen gewoon vast en doe het. Want dit soort euforische bangers brengt Job Jobsen uit op zijn label. En het klinkt al goed op de radio, maar het klinkt nog beter met een pilsje in je handen en zand tussen je tenen. Cara, oké, met Floating. 16.

Cara, oké, met Floating op 16 en op 15 een onbekende track. Bijna geen plays op Spotify, maar hij hoeft niet bekend te zijn om goed te zijn. Hij kreeg genoeg stemmen op plek 15. Out of Flower and Hills, dit is Back to You.

0: Autoflower en Hills met Back to You op 15. Je luistert naar de Pixel Summer Anthem Top 20 hier op Blauw FM. Eindhovense DJ's en collectieven die stelden een longlist samen. En daaruit koos jij voor jouw favoriete zomerplaten. En een van de DJ's die een track nomineerde was Tijn van Tasty Folk. En hij had, een tijdje terug was dit, deze voorspelling.
1: Yo, Gijs. Leuk dat je weer op zoek bent naar de top 20 voor deze zomer. Als het aan mij ligt, moet daar sowieso Issa van Osvoer in terechtkomen. Ik heb hem zelf ook vaker bij Tasty Folk gedraaid. En het is een plaat die altijd werkt. Iedereen krijgt er een glimlach van op zijn gezicht en gaat gelijk dansen. Past perfect bij het zonnetje. Ik ben heel benieuwd of mensen hem kennen. Ik denk dat het een redelijk onbekende plaat is. Maar ja, als je deze hoort, dan denk ik dat je zelf ook weet dat hij minimaal in de top 10 terecht moet komen.
0: Oeh, de top 10 heeft hij net niet gehaald, Tijn. Maar het scheelde niet veel. Hij kreeg veel stemmen, zeker voor een onbekende track. Osvoer met Esa op 14.

0: Tijn zet hem op de longlist. En onder andere Milan, Jitske, Sven, Steven, Cash en Noah stembelt deze. Osvoer met Esa op 14. Zometeen tellen we verder af naar de nummer 1 van de Pixel Summer Anthem Top 20. Welke dat is, ga ik je nog niet vertellen. Wat ik wel kan zeggen is dat die is gemaakt door Nederlandse guys. En dat er in de top 10 ook nog een plaats staat van een DJ uit Eindhoven.
1: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Mixed up.

weken geleden stond hij nog op Paperclip, Seppa. En het zou zomaar eens kunnen dat onder andere Bram, Lobina, Siri, Donja, Martijn en Imke daarbij waren. Want zij stemden allemaal op zijn track Inner Peace op 12. En daarvoor op 11 hoorde je Ketama met Comes and Goes. Je luistert naar de Pixel Summer Anthem Top 20. De tracks die jou zomaar net dat gouden randje gaven. Goed moment om die herinneringen even op te halen. Hè? Nu, zeker op zo'n grauwe dag als vandaag. Maar het is ook een mooi startschot voor het clubseizoen. Dat zit er ook weer aan te komen. De dagen worden korter, de nachten langer. En dan wil je, tenminste ik, de club in. En vanaf oktober kan dat weer bij Pixel. Op een nieuwe plek op Strijp S, gebouw SFF. Het voormalig Boschgebouw. Ik hoop je daar een keer te zien om samen te dansen op platen zoals deze. Want deze track heeft misschien wel een zomerse titel en een zomerse vocaal. Maar de bas is lekker smerig. En zou het ook goed doen in een donkere club. MO Avenue, Sunshine. 11.

de top 10 in met een oudje. Uit 2000 was het Bob Sinclair, I Feel For You. Ja, ik heb niet gelogen, toch? De lijst gaat echt alle kanten op, van nieuw naar oud. Van commercieel naar underground en van bekend naar onbekend. Even confession time wel. Toen ik de artiestennaam van Yugel ineens in de lijst zag staan, toen schrok ik wel even. Ik dacht dat er massaal gestemd zou zijn op Jamaican Bam Bam. En die track ik niet zo heel goed. Maar gelukkig heeft Eindhoven smaak. En I Love You For It, want die track die haalde de Pixel Summer Anthem top 20 niet eens. Deze van Yugel haalde de lijst gelukkig wel. En dat lijkt me meer dan terecht. Het is een oprechte zomerknaller. Moving to the Sun van Yugel op plek 9.

20 met Ned Jugel en Ultra Naté, Moving to the Sun. Ja, met zo'n titel moet je ook een beetje hoog eindigen in een zomerse hitlijst, toch? En van The Sun gaan we naar The Sea. En toch is het een plaat met een hele andere vibe. Hij is veel meer melancholisch. Hij is ook veel ouder. Hij komt uit 1999. En hij had ook nog meer stemmen. Trance meets oude Ierse volksmuziek. Dit is Saltwater van Chicane.

7 in de Pixel Summer Anthem Top 20. De Eindhovense muziekscene nomineerde platen voor een longlist. En uit die longlist kon jij stemmen op jouw favoriete zomertrack. En misschien wel een leuke fun fact. Voor het eerst sinds we deze lijst uitzenden was jij als stemmer het met de muziekscene eens over de nummer 1. Welke dat is, dat hoor je over een minuutje of 20. Maar over de track die ik nu ga draaien waren de meningen wel verdeeld. Als het aan de Eindhovense DJ's een collectief had gelegen, was deze track namelijk op 2 gekomen. Maar uiteindelijk kwam hij niet verder dan plek 6. Deze Free Your Mind van Clooney.

0: En ineens gaat het snel. We zitten al in de top 5. Met op 5 de Bauza en Magnetic. En op 4 een Eindhovense plaat. Desmond en Samum kwamen dit jaar met Absolute Scorcher. En die track die ging heel hard. Misschien wel iets harder dan ze zelf hadden zien aankomen. Hoe ze dat beleefd hebben, dat vroeg ik Luc van Desmond zelf. En dit is wat hij stuurde.
1: Hey guys, Luc hier van Desmond. Wat leuk om te horen dat de plaat zo hoog is geëindigd in de Pixel Top 20. Extra speciaal natuurlijk omdat de Eindhovense achterban flink heeft gesupport voor ons. Dus dat is superleuk. Misschien wel leuk om te vertellen dat Luc van Dijk een van de eerste was die de plaat had gesupport. En zelfs op een gegeven moment was het zo dat vrienden van ons video's stuurden dat ze hem op Awakenings voorbij zagen komen door Prospa en Max Dean. En dat soort grote namen, waarna we ook vrij snel in dezelfde Beatport Top 100 kwamen. Dus voor ons extra speciaal en echt een kers op de taart dat hij ook door de Pixel Top 20 zo hoog is beoordeeld. Dus thanks.

0: De elektronische hitlijst van Eindhoven. Zo zou je de Pixel Summer Anthem Top 20 ook kunnen noemen. En dan is het alleen maar mooi dat een Eindhovense track zo hoog scoort op 4. Desmond & Summum. Het absolute scorcher. We zetten ons voetje op de laagste trede van het erepodium. We gaan de top 3 in. Met een man die al 2 jaar achter elkaar de meest geboekte Nederlandse DJ is in het buitenland. Dus ik heb geen idee waar hij de tijd vandaan haalt om dit soort platen te maken.
1: Number 3.
0: Maar hij flikt het wel weer gewoon. Frankie Risardo is dit. Shinjuku.

Lange tijd zag het ernaar uit dat hij hoger zou uitkomen. Op 2 of heel misschien zelfs op 1. Maar uiteindelijk kwam hij op 3. Frankie Rizzardo, Shinjuku. Wie wordt de nummer 1 van de Pixel Summer Anthem Top 20? Dat hoor je over 4 minuutjes. Maar eerst de nummer 2. Een plaat waarvan ik niet had verwacht dat hij zo hoog zou eindigen. Maar ik snap het wel hoor. Slim gebruik van een oude sample. Super catchy piano erin. En een beat waar je niet stil op kan staan. Op 2 is dit Coulter.

Met Trapped Bucket Silver in de Pixel Summer Anthem Top 20. En als ik mezelf dat wil zeggen, dan denk ik ja. Muziek zou helemaal geen wedstrijd moeten zijn. Want ja, hoge verwachtingen en druk, dat zorgt vaak niet voor het beste resultaat. Of zoals de makers van de nummer 1 zouden zeggen: expectations are the thief of joy. En die joy, dat is juist een handelsmerk. Vrolijke muziek maken die je de wereld even kan laten vergeten. Muziek die ze alleen maar kunnen maken als ze stressvrij zijn. En zich goed voelen. Daarom organiseren ze hele chille schrijfsessies. Vaak in het buitenland. 'S Ochtends een lekker ontbijtje met wat yoghurt en schuddebuikjes. Een stevige wandeling in de middag. Even een hangmat. Even een jointje. Het studiowerk voelt bijna als bijzaak. Het hoeft dan ook niet perfect te zijn. Eindeloos kunnen ze werken aan een track. En als het niet werkt bij het publiek, ja, dan passen ze het toch gewoon wel aan. Tot het wel werkt. En werken? Dat deed deze track. Want niet alleen in Eindhoven is dit de nummer 1 wereldwijd. Was deze plaat niet te stoppen. Sterker nog, Dua Lipa was zo weg van deze track dat ze de Nederlandse DJ's uitnodigde om op haar bruiloft te draaien. En zeg nou eerlijk, een plaat die zo breed gedragen wordt als deze, dat laat ook zien dat muziek verbindt. Op Blauw FM is dit de nummer 1 van de Pixel Summer Anthem Top 20. Another Talk to You.

0: Key players uit de Eindhovense muziekscene maakten een longlist. En uit die tracks stemde jij op jouw favoriete zomerplaten voor de Pixel Summer Anthem Top 20. Met uiteindelijk deze track op nummer 1. Another Talk to You. Dank aan al die Eindhovense DJ's en collectieven die meewerkten aan deze lijst. En die zorgen dat Eindhoven blijft bruisen, zowel overdag als 's nachts. En jij? Jij bedankt voor het stemmen. En hopelijk laat je Glow FM nog even aanstaan, want zometeen kun je afkicken met een live set van Pixel Resident Pieter Lepelaars. Die je opnam op Paperclip een weekje of 3 geleden. Ik was daarbij, dat was zeker een aanrader.
1: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Mixed up.

0: Ciao.
1: Hvor er der publik? Ja, het publiek ging heel erg lekker op deze mashup. Van Mark Callis en Rufus the Soul, Raving Inner Bloom. Dat was, misschien wel leuk om te vertellen, het publiek van Paperclip. Ja, nu het festivalseizoen een beetje tot zijn einde komt, is er niks zo lekker om samen na te genieten. Dat hebben we net gedaan met de Pixel Summer Anthem Top 20. En heel graag trek ik samen met jou die vibe door. Op deze live set van Pixel Resident Pieter Lepelaars. Van Paperclip dus. En hij draait nu de Belgische PCP. Dit is Fusion Pixel Radio.

Het is de afterparty van de Pixel Summer Anthem Top 20 hier op GloFM. Met een live set van Pieter Lepelaars opgenomen tijdens Paperclip Festival. Je hoorde Eli Brown, The Belief. En deze ken je sowieso. Het is een classic van The Who in een nieuw jasje. Love Parade, GloFM.

Je luistert naar een live set van Pixel Resident Pieter Lepelaars. Goed om een beetje af te kicken, hè, van het festivalseizoen. Bij mij is dat echt nodig, merk ik. Draaimolen, Hidden Garden de week daarvoor. Daarvoor Paperclip. Deze set is daar ook opgenomen. Ik voel ze alle drie nog in mijn benen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar dan is het wel lekker om even een track te horen zoals deze. Want die is goed om die energie aan te vullen. Freeloader van Drift Dude op Pixel Radio.

dringend advies om deze act een keer live te gaan zien. Ja, ik kan er niet heel veel meer van maken dan dat het echt een ervaring is. DJ Robert Hood samen met zijn dochter Lyric, die dan misschien niet heel toevallig ook wel eens de lyrics doet. Je hoort een floor plan, Baby Baby, hier op Glow FM. Het is de afterparty van de Pixel Summer en Top 20. En die Top 20 is ook gewoon vanaf komende week terug te luisteren. Hè? Via de Soundcloud van de Eindhovense Pixel Club. Zo kun je een mooie Spotify playlist lekker bijvullen. Dit is Gary Beck, Say What, Pixel Radio.